0: Gaat hij naar naar Gaté? Naar Gaté. Nee, is iemand de Pablo in het mij? Ah, naar Gaté.
1: Hakashu aroch tzati biti na yona Hakashu aroch anat nili etza
0: Gassero to hayesef, hayesef, hayesef Gassero to hayesef